wijs me uit. De pandemie ligt op een tijdje, hoe zal het zijn laatste vinden is? Er is er een zich wel niet trust. Is dat een blauwe nacht wie heut? Ik knap 2-3 ziekte van story, is het schön te hebben gehad. De ganz beschloss hat's noch eens fast gehauen, er hat's ihnen verlaat. 223 Seiten, minus 32.